Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Rijkswaterstaat zegt dat er geen staalslakken zijn gebruikt langs de IJssel bij de gemeente Rheden. Er waren zorgen ontstaan na vragen van voormalig PvdA-raadslid Willem Hezen. Eerder bleek dat staalslakken op meerdere plekken in Rheden zijn gebruikt. Daarom werd onderzocht of het materiaal ook langs de rivier lag. Volgens Rijkswaterstaat zijn de oevers en kribben de afgelopen 20 jaar hersteld met waterbouwsteen zoals basalt. Er zijn geen aanwijzingen dat daar staalslakken zijn toegepast.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Johan van Meekerenstraat in Reden een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 20:30 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al in lichte laaien. Hoewel het vuur snel werd geblust, kon het voertuig niet meer worden gered. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een auto met piepende banden wegrijden. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden of studioreden.nl.
1: In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Johan van Meekerenstraat in Reden een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 20:30 gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al in lichte laaien. Hoewel het vuur snel werd geblust, kon het voertuig niet meer worden gered. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Buurtbewoners hoorden kort voor de brand een auto met piepende banden wegrijden. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: een uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Rijkswaterstaat zegt dat er geen staalslakken zijn gebruikt langs de IJssel bij de gemeente Rheden. Er waren zorgen ontstaan na vragen van voormalig PvdA-raadslid Willem Heesen. Eerder bleek dat staalslakken op meerdere plekken in Rheden zijn gebruikt. Daarom werd onderzocht of het materiaal ook langs de rivier lag. Volgens Rijkswaterstaat zijn de oevers en kribben de afgelopen 20 jaar hersteld met waterbouwsteen zoals basalt. Er zijn geen aanwijzingen dat daar staalslakken zijn toegepast.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, zondag 12 juli 2026, 10 uur geweest. Een nieuwe Goedemorgen, jouw muzikale lichtpunt op deze zondagochtend. Gaan we zo hebben met Damian en David naar Purple Disco Machine.

First Time, Damiana David hier op Studio Reden deze zondagochtend. De volgende plaat komt uit 1976 alweer en is gemaakt in de Record Plant Studio in Sausalito, California. Het verhaal erachter is dat Stevie Nicks deze plaat geschreven heeft, eigenlijk een beetje gedurende een hele pijnlijke break-up van de relatie die ze had met haar bandmaat Lindsey Buckingham. Het was een doffe ellende en eigenlijk midden in dat verdriet heeft ze deze plaat geschreven. Een uplifting message of acceptance, zoals ze het zelf noemt. Gewoon maar in 10 minuten. Dit is Dreams van Fleetwood Mac.

Afraid of the Dark Chef special over de tonen van een stukje veerkracht. Leave a little light on. Dus als je bang bent in het donker, dan is er altijd een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je dat niet meer bent door te zoeken naar lichtpuntjes. Mooie boodschap wel van Chef Special. Voor mooie boodschappen gesproken, je hoort zo dadelijk Alex Warren met het prachtige Passenger na Feel van Robbie Williams.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dat was Passenger van Alex Warren. Jort Sorale, Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Misschien wel een van haar allergrootste hits. En over grote hits gesproken. Deze wordt gezien als de allergrootste hits van de band. Geschreven voor de gelijknamige film van James Bond. Komt die uit 1985. Allemaal hele leuke weetjes. Hè? Als je mee gaat doen aan een pubquiz en je hoort deze, ga je het nooit meer vergeten. Duran Duran, A View to a Kill.

Get You Out of My Head van Kylie Minogue. En als dat met deze melodie gebeurt, mag je mij gewoon de schuld geven. Vind ik helemaal prima. Whatever It Takes, Imagine Dragons staat voor je klaar. Na een nieuwe plaat van een combinatie die ik niet per se had verwacht. Maar hey, ook als je twee supersterren bij elkaar zet, kan dat gewoon werken. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

I Do What It Takes van Imagine Dragon. Nee, Whatever It Takes, zo heet hij eigenlijk echt. Ik kijk naar de klok, we lopen langzaam naar de klok van 11 uur. Je hoort Olivia Rodrigo straks nog met Stupid Song na de Temptations.

0: half uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

hele goede morgen. Zondag 12 juli 2026, 11 uur geweest. Nog een uurtje jouw muzikale klankbord hier op Studio Reden. Met onder andere James Arthur, Namaal Smit, met Stay.

Say You Won't Let Go van James Arthur hier op Studio Reden. Is het zo dadelijk een van de grote hits? Want die man heeft alleen maar grote hits gehad. Van Ed Sheeran, Camera, naar All I Wanna Do van Sheryl Crow.

na hit na hit scoort deze man. En dat is ontzettend goed. En over hits scoren gesproken. De volgende band die kan er ook wat van. En voor mij zorgt dat altijd van een stukje muzikale verbinding naar mijn jeugd. Dit is UB40, Red Red Wine.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging en 10 minuten op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo 3 kilometer door werkzaamheden op de A50 is dat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Back to You over een stukje veerkracht. En dat haal je zeker wel uit het nummer Lost Frequencies en X-Ambassadors hier op Studio Reden. Over veerkracht gesproken, Life is a Rollercoaster, straks van Ronan Keating, na de soundtrack van Stratopolis 2. Dit is Shakira met Zoo.

Ronald Keating, die bekende stem. Life is a rollercoaster hier op Studio Radio. Je kunt daar dadelijk lekker mee blaren met Pamela van Toto. Daarvoor komt Jan van Gelder nog even de studio binnen om jou en mij te vertellen wat we vandaag van het weer kunnen verwachten. Ik denk dat je wel een heel klein beetje weet waar dit naartoe gaat. En bij dat weer hoort natuurlijk een toepasselijke plaat. Weppa!

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Het leuke van deze plaat is dat je, naast dat je ze lekker mee kan blaren, dat je dit outro gewoon urenlang kunt laten lopen. Lekker achtergrondmuziekje. Daar kan ik dan een beetje overheen praten, is leuks tegen je vertellen. Bijvoorbeeld dat ik vanmiddag tussen 2 en 4 er weer ben om de plaatjeswaarde te geven voor collega Varda van Neerde. En dat er volgende week zaterdag om 10 uur gewoon weer een splinternieuwe goeiemorgen is. En dat het vandaag en deze week, dankjewel Jan, gewoon heel lekker weer wordt. En dat ik hoop dat je Studioreden met je meeneemt. Natuurlijk via de Studioreden app te downloaden via de Google Play Store en de App Store van iPhone. Of iPhone, Apple. Nou, je weet wat ik bedoel. Ik wens jou een fijne zaterdag en ik hoop dat je lekker blijft hangen. Spreek ik je straks om 2 uur. Abong is goed. Dag.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

Ja, hier zondagmiddag begonnen we met Martin Garrix en We Are The People. Van harte welkom. Komende twee uur ben ik je gast hier. Lekkere muziek onderweg hoor. Wat dank je van?

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens een file van 2 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Swims en Tons and I. Dat waren de drie. En die maakten Gone, Gone, Gone. Daarmee werd het even na 12:30 alweer hier bij Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. Even een disco klassieker. Earth, Wind and Fire.

Ja, halverwege zongen het al deze Suzanne en Freek. Daarvoor zat nog Kelly Clarkson, Because of You. En Earth, Wind & Fire met Fantasy. Studio Rijden met nu Jason Derulo. What did she say?

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Zaltbommel en Knapend Empel 6 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, twee uur alweer begonnen, hè? En dat deden we met 20 Seconds van Rupert Hillen. En ik heet je van harte welkom. Ja, komen nu natuurlijk lekkere muziek onderweg. Zoals

prachtig begin 1990, hè, deze Wilson Phillips. Je hoorde Haldaan. En zo direct, ja, een Another Nuts on My Guitar. Dat was natuurlijk Robert Gray. Die ga je horen met Right Next Door. Maar is

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Kerkdriel en knooppunt Del een file van 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Davina Michel met Heartbeat. Mocht je overigens willen reageren op onze programma's, dat kan. Daar hebben we een e-mailadres voor geopend. Je kunt reageren via studio@studiorede.nl. Goed, gaan wij weer even lekker luisteren naar Harry Styles. Hier is American Girls.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij knooppunt Empel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk tot de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele goede middag. Zondag 12 juli 2026, 2 uur geweest. Helemaal verankerd in jouw systeem dat je nou Vardo van Eerde hoort. Maar dit is Robert Goelie. 2 uur lang even de plaatjes water geven hier. Dat deed ik met Maroon 5, Ravin Lene en Leona Lewis. En dat ga ik zo dadelijk doen met Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Na Dermot Kennedy met Better Days.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

Ariana Grande heette That I Made You Love Me hier op Studio Reden. De volgende plaat heeft twee wereldberoemde achtergrondzangers, namelijk Nick Kershaw en George Michael. Deze plaat kwam uit in oktober 85, 4 jaar voor de val van de muur. En dat, nou, als je een beetje de geschiedenis boeken induikt, dan weet je dat Oost- en West-Duitsland toen nog streng gescheiden waren. En deze song gaat over de liefde van een westeling voor een Oost-Duitse grensbewaakster, genaamd Nikita.

wat een lekkere plaat. Ik vind deze melodie die hierin zit en dat gitaarwerk ontzettend goed. Sorry van Nothing But Thieves hier op Studio Reden. En daarvoor was het Elton John met Nikita. Zo dadelijk hoor je Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear na een plaat. En weet je, het is een beetje onuitgesproken, maar soms is het gewoon zo dat een plaat een tweede keer gereleased moet worden voordat het een succes wordt. En zo is dat met deze ook geweest. Want It Feels So Good kwam uit in 1998, maar werd in maart 2000 opnieuw uitgebracht. En toen werd het een knijter van een hit. Dit is Sonique. Yeah.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Zo heet hij inderdaad, The Kingdom of Fear van niemand minder dan Cameron Whitcomb op deze zondagmiddag. En als je denkt van, hey, Lord Gully, dit is toch de stem van de ochtend? Dat klopt inderdaad. Ik geef 2 uur lang even de plaatjes water voor collega Fardo van Neerde hier op Studio Reden. Hoor je zo dadelijk Robbie Williams met Tripping naar een plaat die eigenlijk weer de DNA van Studio Reden heel mooi laat zien. Het zijn de classics van toen en de hits van nu. Zo hoorde je net Cameron Whitcomb, hoor je zo dadelijk Robbie Williams en is het nu Tears for Fears met Break It Down Again. Hier op Studio Reden bij een splinternieuwe Goedemiddag.

meedijnend melodietje is dit, hè? Tripping van Robbie Williams hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je een van de artiesten van waarvan gezegd wordt dat ze live een van de beste performances levert van iedereen. Namelijk Jessie J met Domino. Na een plaat van een band. En die mag echt zoveel meer credits krijgen dan dat ze nu krijgen. Want ze zijn gewoon Nederlands en ze doen het verschrikkelijk goed. Dit is Sommieu met Dark Before the Dawn.

plaat van Jessie J, Domino, hier op Studio Reden. Ik kijk op de klok en time flies when you're having fun, want het is op deze zondagmiddag alweer bijna 3 uur. En dat wil niet zeggen dat je niet kan doen wat deze plaatje volschrijft, want dat zou ik zeker blijven doen. Maar blijf dat ook doen, want ik zit er eigenlijk nog een uurtje voor jou hier op Studio Reden. Dit is Cool and the Gang met Let's Go Dancing.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede middag, zondag 12 juli 2026. Het is 3 uur geweest en inderdaad Robert Goulie hier te nog een uurtje de plaatjes water geven voor collega Varda van Eerde met heerlijke muziek voor jou. Waaronder Cressip, You're Not Alone, na Damiano David met Born With A Broken Heart.

deze plaat kan echt een heel goed copingmechanisme zijn als je je hel in muziek wil zoeken. Wat een prachtige plaat is het van Cresip. You are not alone. Zo dadelijk is het Jelly Roll, vrolijke muziek met I'm Good. Na een echte classic van de Nightcrawlers, Push the Feeling On.

good. I'm good van Jelly Roll hier op Studio Reden. Zo dadelijk is het Alvaro Soler met La Cintura. Want je weet, bij deze weersomstandigheden krijg je van mij natuurlijk altijd toepasselijke muziek. Na een plaat van een band die vooral bekendheid heeft vergaard door Don't You Forget About Me. Dat was de titelsong natuurlijk van The Breakfast Club. Maar dat was helemaal niet een enige plaat, want deze werd ook wel een aardig succesje. Dit zijn de Simple Minds met Alive and Kicking.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

La Cintura van Álvaro Soler. Hier op Studio Reden hoor je zo dadelijk een plaat die weer uit mijn classics doosje komt. Ik dacht, ik ga even door mijn koffertje heen en ik haal er eentje voor je uit. Namelijk Zoekmachine met Maldon. Kun je lekker al door blijven dansen na het heerlijke fijne Material Lover van Shanna Spiro.

Ja, moet jullie stilzitten bij deze platen. Hij is fijn. Hij kwam weer terug in de Classics platencover Zoekmachine met Maldon hier op Studio Reden. Is het zo dadelijk een hele fijne samenwerking van Dennis Edwards en Cedar Garrett? Don't look any further, over Classics gesproken. Hoor je Jan van Gelder ook, want die komt zo dadelijk weer de studio in om jou en mij te vertellen wat we vandaag van het weer kunnen verwachten. Na Pink met Runaway.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelfs naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

hoor je hem en dan denk je, oh ja, die plaat was het precies. Dennis Edwards en Shira Garrett, Don't Look Any Further. Nou, dat moet je sowieso niet doen als je nog op zoek bent naar goede muziek. Blijf lekker hangen bij Studio Reden. Mijn 2 uur lang plaatjes water geven zit er weer op voor collega Vardouw. En ik wens jou een bijzonder fijne zondag nog. Spreken we elkaar aanstaande zaterdag weer 10 uur sharp voor een splinternieuwe Goedemorgen.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N304 Apeldoorn-Ede staat bij Otterlo 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier, heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van Dua Lipa. Goedemiddag. Het is alweer een paar minuten over vier. Het is vandaag 12 juli. En we hebben er weer zin in op deze zondagmiddag. Tot aan 6 uur, Rede Roosendaal Centraal. Met nu, Olivia.

Olivia Rodrigo op Studio Reden. Dit is Reden Roosendaal Centraal. Vrienden, fijn dat je erbij bent. Met straks regio-informatie, natuurlijk ook feiten uit de pophistorie. En het borrelmoment en ook heel veel muziek. Miley Cyrus komt eraan, Avicii en nu U2. The heart is a blue.

end of the world. Miley Cyrus was dat in die vorige Avicii met Wake Me Up. En U2 hadden we ook nog met Beautiful Day op deze beautiful zondagmiddag. Lekker tropisch warm is het toch vandaag, hè? Maar goed, ik

0: Tijdens de zoektocht ga je op zoek naar de bewoners en het personeel van het kasteel. Vind jij de hofdame en de tuinman? Ja, verzamel alle aanwijzingen en kraak het geheime codewoord. De activiteit duurt van 1 tot 4 en reserveren is vooraf wel nodig via de website glk.nl. Dus reserveren via de website glk.nl. De vossenjacht is inclusief parkbezoek. Ja, dan kunnen de ouders denk ik ook mee, hè. Dus dat 15 juli, woensdag, vossenjacht in het park. Heb je ook nog wat informatie, stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl of doe dat via de gratis Studio Reden app. Lady Gaga komt eraan met de Dead Dance en nu, maar ja, George Michael, Faith.
1: Studio Reden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden, Roosendaal Centraal.

Dancing in the Streets. David Bowie en Mick Jagger. Lekker setje muziek hadden we toch met Alex Horan, Fever Dream. En hiervoor nog de Black Eyed Peas met Where is the Love op Studio Reden. In Openluchttheater De Pinkenberg op de grens van Velp en Roosendaal start woensdag 15 juli een nieuwe reeks familievoorstellingen.

heer Ridder Rudolf, koning van kantoren. Nee, koning van K-toren en een goochelshow. De voorstellingen beginnen om 14:00 PM. Tickets zijn te kopen via de website depinkenberg.nl of bij de vestigingen van de Zomerij. Dus depinkenberg.nl of de Zomerij. Daar kun je kaarten bestellen voor de familievoorstelling Meneer B. Dat is in het openluchttheater De Pinkenberg op de grens van Velp en Roosendaal. Dus ja, dat staat er allemaal. Lekkere informatie dus. Maar ook terug naar de muziek. Miles Smith komt eraan met Stay. En nu Gabriel Ryers, Broad Daylight. Je beleeft.

If You Wanna Dance. Miles Smith was dat. En die voren nog Gabriel Reyers met Broad Daylight. Vrienden, het is vandaag 12 juli. En welkom bij een nieuwe duik in de popgeschiedenis. 12 juli is de datum waarop grote carrières begonnen en een heel muziekgenre voorgoed veranderde. We beginnen in 1962. In de Marquee Club in Londen stond een jonge band voor het eerst op het podium onder de naam de Rolling Stones. Niemand had toen kunnen bedenken dat deze groep ruim 60 jaar later nog steeds volle stadions zou trekken.

belangrijk keerpunt kan zijn van de geschiedenis van de popmuziek. Dat was de popgeschiedenis van 12 juli. Volgend weekend weer nieuwe verhalen achter de grootste hits en de artiesten van toen en nu. Wij gaan nu door met Wolf Mind Made Up.

0: Dit is Studio Ledem. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Ledem. 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Ja, klaar? Ja, ik dacht het wel, hè? Trouble was dat van Chef Special. Hiervoor nog Kigo met Khalid en Griffin. Save My Love op Studio Reden. Ja, ook deze zomer opent de Petruskerk in Spankeren weer haar deuren voor bezoekers. Tot en met 12 september is de kerk iedere zaterdagmiddag van 12 tot 4 uur vrij toegankelijk. Wandelaars, fietsers en andere belangstellenden kunnen er terecht voor een kijkje binnen. Een moment van rust op het aansteken van een kaarsje. De vrijwilligers merken dat de openstelling zorgt voor mooie ontmoetingen en bijzondere gesprekken. De activiteit is een samenwerking van Protestantse Gemeente Zuidoost Veluwezoom en de stichting Dorpskerk Spankeren. Dus tot en met 12 september, dus iedere zaterdagmiddag van 12 tot 4, dan kan je daar de kerk, de Petruskerk in Spankeren. Ja, dat is toch wel een bezoekje waard, dacht ik zo. Goed, heb je ook nog wat informatie? Stuur dan je berichten naar redactie@studioreden.nl. Doe dat via onze gratis Studio Reden app. Die download je via onze website studioreden.nl. Ja, Studio Reden is te beluisteren via DAB Plus 7B. Dat weet je inmiddels toch al. En natuurlijk ook via de etherfrequenties 106.9 en 107.2 in de ether. In afwachting van het borrelmoment, eerst nog even wat plaatjes van Bruno Mars. On My Soul en uw strijk. You Sure Do.

0: Soul, Bruno Mars met zomerse muziek, toch? De zomer heerlijk, toch?
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Terrasje, zonnetje, vakantiekriebels. Maar voor ruim 5400 ouderen in Reden voelt dat soms minder gezellig. Want terwijl de halve straat met caravan richting Frankrijk vertrekt en de buren alleen nog via een vakantiefoto op Facebook bestaan, wordt het thuis soms wel heel stil. Ook de bingo, koffieclub en andere gezelligheidsclubs houden even een zomerstop. En ja, een agenda zonder afspraken is natuurlijk ook maar een lege agenda. Dus misschien is dit het moment om gewoon eens even aan te bellen. Neem een praatje mee, een kopje koffie of nog beter, nodig iemand uit voor het borrelmoment van Studio Reden. Samen met familie, buren en vrienden proosten we met een goed glas. Bitterballen, snacks, nootjes, worst en een lekkere kaasplank. Want gezelligheid smaakt nog altijd beter als je die samen deelt. Dit is
1: het borrelmoment.
2: Het borrelmoment.
3: Rommel de Bom. Dit is Klaas.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden, Roosendaal Centraal.

0: Love op Studio Eden. Heb ik nu nog een laatste bericht op deze zondagmiddag. Heb je vragen over jouw smartphone, tablet of andere digitale zaken? Dan kun je terecht bij het DigiCafé van de Zomerij. Medewerkers helpen bezoekers met praktische problemen, zoals instellingen op apparaten, het lenen van e-books of vragen over nieuwe digitale ontwikkelingen. Iedereen die is welkom, of je nu beginner bent of al wat meer ervaring hebt. Het DigiCafé dat is morgen van 10 tot 12 in de Zomerij Velp-Roosendaal. En op maandag 27 juli in het dorpshuis Willem de Zwijger in Reden. Aanmelden dat hoeft helemaal niet. DigiCafé dus in de Zomerij, dus dat komende tijd. Dan ben je daar ook weer van op de hoogte. Heb je ook nog wat informatie? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Ja, en dan gaan we toch weer terug naar de muziek, dacht ik zo, hè? Lekker toch?
1: Studio.
0: Tom Grennan, die komt eraan met Little Bit of Love. Colby Calais hebben we ook nog, Bubbly. En nu zomerse muziek van MC Shar en de Real McCoy. Another Night. Blijf erbij. Blijf hangen tot aan 6 uur. Reden Roosendaal Centraal.
2: Absolute Classics. En het beste van nu.
3: Studio
2: 1.

0: Tom Gredden, Little Bit of Love, hiervoor nog Colby Calais met Bubbly. En we gaan een beetje magisch doen. A Kind of Magic Queen, die komt er zo meteen aan. We gaan eerst even luisteren naar Jan van Gelderen vanuit zijn weercabine.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond 29 graden. Woensdag en donderdag stijgt het kwik zelf naar 30 tot lokaal 32 graden. Vanaf vrijdag is het kans op een bui en waarschijnlijk wordt het daarna minder heet. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Muziek van Queen op je radio, A Kind of Magic. Ja, je hoort het allemaal hier hoor. Maar goed, vrienden, Reden Roosendaal centraal zal volgend weekend weer 4, 6, zaterdag en zondag luisteren ook dan weer. Stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Die kan je downloaden via onze website studioreden.nl. Ben je weer helemaal op de hoogte van het streeknieuws. Ik heb nog voor jou Harry Styles, American Girls. Fijne zondagavond, dag. Studio Reden.

0: 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

tijd. Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.